0: Mino om voor die ziet. Wat heb? Hangt aan de kutloa peliaga. Het is te weten. Het is te weten. Kisena. Het is boven naar een keer. Een paar. Moretito. Was koop. La manzoe. Een paar minuten waar ik hier gelel hebben hebben. Kiet hadden hebben hebben. Kitsebore.
1: Kitsebore.